0: sprookje. Skirlik, skirlik, op houten voeten.
1: Skirlik, chippeldoek op de radio.
0: Stelten geven de mensen de mogelijkheid naar anderen vanuit de hoogte te kijken, zonder hierbij hoogmoedig of arrogant te worden, zonder de aardse werkelijkheid uit het oog te verliezen.
1: En veroorzaken een lichte, lachwekkende illusie in de harten van voorbijgangers.
0: Waardoor men vanuit een ander perspectief naar de dingen kan kijken.
1: Vanuit de hoogte lijken al die overdreven problemen en opgeblazen personen niet zoveel beduidend en essentieel.
0: Alle goede en belangrijke, hoogstaande en grote dingen behouden hun omvang en blijven bovenaan staan.
1: Als men evenwicht kan houden, uiteraard.
0: Want het belangrijkste is niet te vallen. Anders zouden voorbijgangers in plaats van een vrolijk en zorgeloos chippeldoek, chippeldoek,
1: iets helemaal anders horen. Slimme stelten chippeldoeken verlengen de benen van de wandelaar en laten hem zijn krachten besparen.
0: Als je maar een kleine stap maakt, dan sta je een grote en beduidende stap verder. Zelfs als je langzaam loopt, beweeg je snel.
1: Met slechts enkele stappen stap je iedereen voorbij en zo volgende een oud spreekwoord.
0: Festina lente.
1: Haast u langzaam. De naam van de internetradio Chippeldoek komt van het Vlaamse tweede oudste transportmiddel naar het wiel.
0: Eenvoudig maar slim. Een wereldwijd bekend mechanisme.
1: Ons vriendelijk radioteam kan best wel een beetje kraken, maar gaat toch snel vooruit, soms net op het randje.
0: De ouderwetse en een beetje maffe houten chippeldoeken maken zelfs in het tijdperk van het internet hun eigenaar visionair en vooruitziend.
1: Net boven de hoofden van de menigte zweegt en iedereen vrolijk groet. Dat is precies waarom deze radio geen andere naam zou kunnen hebben.
0: Radio Chippeldoek. Groeten vanuit de hoogte.